0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
4: Een goedemorgen. In New York is zeker één dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terechtkwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten vier mensen gewond, onder wie twee jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar op dit moment al zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En volgens experts moet het ergste nog komen. Zij waarschuwen voor overstromingen. De Nederlandse Demi Vollering is de nieuwe wereldkampioene in het vrouwenwielrennen op de weg voor het eerst. Vollering klopte in Canada de Poolse Nivia Doma in een sprint met twee. De Italiaanse Longo Borghini werd even later derde. En onze Lotte Kopecky moest op 40 kilometer van het einde lossen. Zij finishte als 20ste op meer dan 8 minuten van Vollering.
5: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En ja, dan is dat heel erg jammer, maar... Ik denk dat deze omloop ligt niet en ja, ik denk dat de drie sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
4: Het WK wielrennen eindigt vanavond met de wegrit bij de mannen. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, onze derde klasse na strafschoppen. Na 90 en 120 minuten stond het daar 2-2. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen. Het is dan wel warm, rond 28 graden.

studentkaart, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Headlines. Een goeiemorgen. Het is D-Day voor de Vlaamse regering. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Maar we horen dat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en dat sommige dingen herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
1: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
0: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. De tijd begint te dringen, want Diependalen wordt morgen namiddag in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, de 3e klasse na strafschoppen. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt, kunnen er ook enkele buien vallen. Het is wel warm dan, rond 28 graden.

topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest

0: Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: onweerszone over het land met...
1: Ah, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wel.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB+ en de Topradio BE-app. Headlines.
9: Een goedemorgen. In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen wel buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe en de dader die kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
10: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
9: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, want er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. En sommige dingen ook herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
11: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
9: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Morgen namiddag wordt hij in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt op dit moment een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Lotte Kopecky kan leven met haar 20e plaats op het WK wielrennen op de weg in Canada gisteren. Kopecky moest de favorieten in de finale al snel laten gaan. De Nederlandse Demi Vollering won voor het eerst. Ze klopte de Poolse Nibia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. Je hoort Kopecky.
12: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En, dan is dat heel erg jammer, maar deze omroep ligt niet. En, ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En, ik denk dat we een verdiend podium hebben.
9: Straks sluiten de mannen op de weg het WK wielrennen af. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist, het eerste nationale, zeg maar onze 3e klasse, na strafschoppen. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen, maar het is wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 9 uur krijgt de Top Headlines verloren.
3: Een goeiemorgen. In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport. Doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twint Hond van BouwUnie.
5: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan. Wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
3: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen. Met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop, waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Top. Jonathan van Helleputte.
6: De koffie is aan het lopen, croissants liggen klaar en Top staat aan. Zometeen Tiësto en Calvin Harris en nu heel veel zon.

Hey, goedemorgen. Welkom bij Top. Het is zondag, het is 9 uur geweest. Jouw ochtend begint hier bij Top. Vergeet dat begin van die herfst, hè? We gaan gewoon heerlijk nazomeren vandaag en de komende dagen. Gaan we vlotjes over de 25 graden. Dat is heel, heel mooi, zo eind september. Heel nice. Zeg, en of je nu onderweg bent, nog lekker zo licht te snoezen in bed, of je rustig aan je dag begint, Top is er voor jou. En liefst van al, zonder files. Maar wel met de traffic, de classic van Tiësto.

0: wist je datjes van Connections.
1: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
2: Tjuh, dat heb ik gemist. Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

zon, we horen ze graag en we zien ze uiteraard ook graag. Hey, we gaan er samen een heerlijke zondag van maken, jij en ik, met zometeen een superzalige track van Daft Punk die perfect past op het ritme van die zondagochtend. De best verkochte van 2013 hoor je na Alesso en One Republic.

0: Mania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Daft Punk blijft ook in 2026 het nieuws maken. Thomas, dat is de helft van het duo, was dit jaar opnieuw live te zien tijdens verschillende bijzondere optredens. Speel onder andere in

York. In Londen deed hij verrassende B2B-set met Fred Again. En hij verscheen net voor de zomervakantie opeens als verrassingsact bij Rampa. Nu, als duo lijkt het optreden of muziek maken bij Daft Punk nog niet meteen aan de orde. Misschien komt dat ooit wel, dus we blijven zo hopen natuurlijk. Hè. Zeg, en nu tijd voor nog een song, nog een drankje. Gisteravond was dat misschien een wijntje of een goede pint. Nu tanken we koffie bij Marshmallow en Kelsey. Goedemorgen.

0: They love you.
1: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hallo, mijn Modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een camionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van Modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing... je camionette een zak slimmer.
6: Start het najaar goed.
7: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
6: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
9: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
10: Kom bij Kowern in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
9: Machtig, bij meneer Pastoor.
10: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
11: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeken.
12: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
13: Hoblief!
12: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
14: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
15: Sta je nu weer in de file en ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
16: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

is deze week opnieuw officieel bevestigd in de top 40. Happiness is so sad. Swedish House Mafia is de populairste top van dit moment. En nu ja, mag de koffie toch iets straffer. DJ W is in the house. En ook een sexy bitch. Of zijn er meerdere? Kan over Rihanna gaan, maar evengoed over deze. Anastasia.

0: was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interimkantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Sta je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
10: Je krijgt nu de hoofdpunten van de nieuws van Lore.
11: Goedemorgen. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sudinfo. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker 1/4 van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
12: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem. Dus om aan al die onzekerheid, om daar een einde aan te stellen.
11: De bakers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. In de buurt van Montreal in Canada zijn 4 doden gevallen bij een helikoptercrash. Die stortte neer in een veld en vloog in brand op maar enkele kilometers van het parcours van het WK wielrennen. De helikopter kwam kort na het opstijgen in de problemen. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het is vrij zonnig vandaag bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
9: Dit is Top. Jonathan van Helleputte.
13: Goedemorgen, zometeen klaar wakker bij Top met freestyler Rock the Microphone, de Bank Funk MC. Score je na Just Tape.

En nu een klein stuk terug in de tijd. Het is wat je klein noemt met 27 jaar, want dat is toch al even. We gaan even terug. We zijn 1999 en de Finse groep die zet Europa compleet op zijn kop. En dat kan je met de dans ook wel letterlijk nemen. Met een combinatie van hip-hop, elektronische beats en breakbeat die je toen eigenlijk nergens anders hoorde. De Bang Funk MC's die scoorden toen met Freestyler, een enorme groot hit. Een nummer dat trouwens ook dit jaar opnieuw werd uitgebracht als 12-inch release. En wie weet hoorde het deze zomer ook wel live spelen. Als je lokeren was, daar spelen ze op de

model die pakt jou op het gevoel met Another Love. En ondertussen trok Tiësto jou gewoon stiekem naar de dansvloer. Is dat in de slaapkamer op dit moment, of in de living, of zelfs gewoon in jouw dampend strijkatelier thuis? Een zeer goede morgen. De zonochtend van top met straks de nieuwe toptune of the week. Maar eerst mogen Fisher en

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Luvion Babyfond Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
13: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

het was eigenlijk een fractie van tijd, hè, dat deze twee toppers uit Frankrijk zouden gaan samenwerken. En voilà, het is gebeurd en het klinkt top, hè. Hugel en David Guetta met Shine. Manuals en Brian V, die mogen straks gaan shinen. En nu zo dicht mogelijk bij top, met Neil.

0: wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

Where do I go? We gaan gewoon terug naar de dansvloer met DJ W terug achter onze decks. Benieuwd of jij dit feestje met onder andere Flowrida en Pitbull aan kan op zondagochtend. Maar ik ben zeker van wel, hè. Kom aan, niet zwansen, maar dansen. Let's go. You know I-

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be. We
1: are. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
2: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ruddy.
3: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
8: Dus niet zoals een interimkantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je kamionette, een zak slimmer.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zahey.
11: Kom bij Kolwaren in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
10: Machtig, bij meneer Pastoor.
11: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
12: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
13: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

De echte topper van bij ons, Digilicious Magic With You. En altijd magisch om jou erbij te hebben. Goedemorgen, ik ben Jonathan. Top dat je erbij bent op deze heerlijke zondagochtend. Samen is het zoveel leuker en plezant is het straks ook met de nummer 4 uit de Top Hit 40. Eerst zo'n fijne Feel Good Dance Classic uit onze Dance Top 1000. Dit zijn nog eens de Shapeshifters op top. Lola's Team.

0: hebben.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise.
2: Mm-hmm.
3: En dan ook nog twee...
2: Was dat alles, meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten, of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: Intussen 11 uur, het nieuws krijg je van Lore.
7: Een goeiemorgen. In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van anderhalf overleden nadat een van de ouders haar vergeten was in de auto. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het gebeurde vrijdag. De ouder moest het meisje naar de kinderopvang brengen, maar was dat blijkbaar vergeten. Waardoor ze de hele dag in de auto bleef zitten. De ouders ontdekten dat pas 's avonds. Ze brachten het meisje nog naar het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer doen. Er loopt een onderzoek. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigoux en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies met hen gebeurd is. In Zuid-Afrika zijn 27 doden en bijna evenveel gewonden gevallen bij 2 schietpartijen in cafés. Eerst in Johannesburg. Daar begonnen gewapende mannen in het wilde weg te schieten. Zeker 17 mensen kwamen om. De bende stal ook gsm's. Bij de tweede schietpartij in Kaapstad vielen 10 doden. Wat de daders bezielden is niet duidelijk. Vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden.
5: Dit is Top. Jonathan van Helleputte.
8: Happy vibes, dansbare tunes, altijd feest. Dat is het DNA van Top. Billy Gillis komt eraan. DNA, eerst Last Frequencies.

Groepsnaam, die klinkt bijzonder leuk en hun track is dat nog veel meer. Asaf Avidan en The Mojos, dat klinkt toch fantastisch goed, hoor je zo meteen bij Top met One Day. En als er één dag is waar we ten volle kunnen genieten, dan is het toch wel de zondag. En die zondag beleef je het best bij Top met nu Billy Gillies, DNA, Loving You.

0: could have told.
1: One day we'll be old. Ja, bij Top klopt dat niet. Hè. Je kan nooit oud worden bij Top. De leeftijd van de teller, die gaat misschien omhoog. Maar het gevoel, dat blijft bij Top altijd jong. Goedemorgen, dit is Robin Schulz. Oh,

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promokokken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Soms zie je op tv van die hypnosesessies en dan zit ik altijd, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar zo met een blik naar dat scherm te kijken en denk van, allee jongens, hoe is dat toch mogelijk? Dat je zo iemand kan hypnotiseren en dat hij die dan van alles en nog wat kan laten doen. Alles wat je maar wil. Ja, ik vind het fascinerend en heel straf allemaal, die hypnose. Anima en Ellie Goulding en Hypnotized en onze DJW, dat is ook een straffe cadeau. Hij krijgt zelfs zonder hypnose. Met een paar goede vibes in de mix, jou weer aan het dansen. En we gaan dus rustig beginnen op een rustig tempo. Maar hou je vast, straks komt zelfs The Eye of the Tiger. It's magic. Met niet zwanzen, maar dansen.

0: Kappel Karaj.
1: Meer niets van onze Madansen met DJ W en Koen van der Sloten. Morgenmiddag bij Top. Ja, en straks is er die megahit van Kevin Harris en Disciples. Maar ook fresh new music van Sam Veld hier bij Top.
2: Top! We make you move.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en

0: 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

op de toplaylist Sam Veld en Need That Love. En zondag, favoriete dag van Tiësto, toch? Want je hoorde al Traffic, zijn edit van Tom Odell's Another Love. En nu zijn remix van Zurb, Mwaki. And it was-

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
3: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijzen, ready?
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Start het najaar goed.
7: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
10: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo Jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

is toch super fijn om te horen dat alles in orde komt. Dan moet je niet aan twijfelen, echt waar. It's gonna be alright. Ik hoop dat ook straks bij Remco Evenepoel en Wout van Aert gaat uitpakken. Dat het allemaal in orde komt op het wereldkampioenschap wielrennen. Gebeurt allemaal vandaag de Big Day in Canada. En dat zal ook wel zonder Pogacar, die niet meer rijdt, wel niet evident zijn om die wereldtitel te behalen. Maar het zijn hele straffe coureurs, hè, onze Belgen. Nu, de Brabassonne, die mag vanavond nog eens weer klinken. En zeer luid zelfs.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
1: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
0: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Het is zondagmiddag, het nieuws met Lore.
6: Goedemiddag. In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto, nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
7: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
6: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen komen rond deze tijd opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
8: Minister-president Diependaal heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaal gewoon niet goed genoeg.
6: En de tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Een dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
9: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem.
6: Gaia lanceert daarom een online petitie om paardenvlees definitief uit onze voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. En in het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
4: Dit is Top. Jonathan van Helleputte.
10: Wordt het vandaag een Lazy Sunday of een Crazy Sunday? Dat antwoord bepaal je straks mee. Eerst terug nu in bed.

iets minder gelukte poging is er nu echt wel weer bingo hè, bij Kygo. Dit stond enkele weken terug zelfs helemaal bovenaan in de top 40. Kygo en Take Me Back. En ik neem je nu mee naar de danslijst van 2008. Dit is Ian Carey.

Pet Op en Overdrive. Gisteravond zijn we ook behoorlijk in Overdrive geweest, hè? Maar wel heel plezant. Top schaamteloos met Jeroen Horus. En Jeroen heeft weer potverdikke zijn best gedaan, zeg. Amai, wat een guilty pleasures hebben we teruggehoord gisteren. Een top schaamteloos, schaamteloos plezante avond. Nu, er waren wel net iets te veel van die goede meezingers. En de stem, die moet het wat bekopen op zondag. Je moet weer even op adem komen, die stem. En we doen het een beetje op fluisterniveau. Dat is goed, dat is zacht voor de stem. Zoals bij Joe Curry nu.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
4: De Mystery Dutchess van Connections.
5: Allee, de US of A.
6: Ja.
5: De moeite zeker.
6: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
6: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
6: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
6: Nee, gemist.
5: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Als je even wil chillen op zondag, dan is dat geen probleem. Dat kan met deze mojo als je stemt met Lazy Sunday in te sturen in de topradio BR. En als je voor een Crazy Sunday gaat, dan gaat het deze powertrack worden.
1: Drop that beat!
0: Bekende XL en Drop That Beat. Ga je voor deze, dan stuur je Crazy Sunday nu in de topradio BR. Wat mag het voor jou zijn? Lazy Sunday of Crazy Sunday? Mojo of XL? Laat het me nu weten. Kan vanaf nu stemmen in de app Top Radio.

0: Jugal en Moving to the Sun. Moving to the Sun, jazeker, we doen het op deze zondag. En wat doen we met Lazy of Crazy Sunday? Heb je daar al over beslist? Ga je voor Mojo en Chillin of XL en Drop That Beat? Drop jouw keuze nu, Lazy of Crazy Sunday in app. Top! We make you
1: move! Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.

krijgen hier zo'n beetje het weer als in Ibiza. Hè? Dat is goed, dat is fijn. Moet niet te vlug herfst zijn. Hè? Lazy of Crazy Sunday, that's the question. Voor Mieke mogen we de beat van Axel droppen. Ook Gunther, die gaat voor Crazy Sunday. Kelsey, Christ ook crazy, zie ik hier. William, die wil dan liever wat chillen met Mojo. Die gaat voor Lazy Sunday. Nu kijk, de stemmen, ze zijn allemaal geteld. En ik heb hier ondertussen de uitslag. 18% die koos Lazy Sunday. Dus dat betekent dat het gewoon overduidelijk is, hè? Het wordt een crazy Sunday vandaag. Let's drop that beat.

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

Topic, Becky G en Sorry Papi. Zometeen Papi Kurt op top. En Onkel Koen, die passeert ook nog met een gloednieuwe Global Dance Chart van deze week. Zeg, geniet van het mooie weer, geniet van top. Fijne zondag, bye bye.

0: Bromomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Lore Bruising heeft het op Headlines. Goedemiddag, Lore.
6: Goedemiddag. In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
7: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
6: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten 2 auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de 2 zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen zitten sinds een uur opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
8: Minister-president Diependalen heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of 2 is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependalen gewoon niet goed genoeg.
6: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Vooruit wil betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Dus extra parkings, bijvoorbeeld aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak zodanig slecht dat het onveilig wordt.
9: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen. Geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
6: In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
5: Oh, zo heerlijke 30 graden. Ik kijk er nu al naar uit. Wel een vreemde timing, zo eind september. Maar goed, we kijken er sowieso naar uit. Onderweg valt het ook goed mee, behalve op de E17. Als je rijdt richting Antwerpen, 10 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland, ook 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en datzelfde Antwerpen-West.
4: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
5: Harry PFR die was gisteren jarig en heeft vandaag via zijn story een foto gedeeld met een kat op zijn schoot. Ah, die heeft last van een katertje.

0: Henri Pijver en zijn Sola. Het is vandaag zondag, namiddag mogen we wel zeggen. Het is iets over één. En ik ben er ook weer bij. En ik ben eerlijk, om vijf uur ben ik ook weer weg. Want zo gaat het dan natuurlijk. Dan is het Koen die hier de boel overneemt. Ik zou hier voltijds kunnen zijn, maar we moeten er ook eerlijk in zijn. Dat is misschien ook niet ideaal. Alhoewel, er is hier wel plaats voor een bedje te zetten, hoor. Er is hier ook een mini keuken op de redactie, dus met een klein beetje improvisatie kunnen we er wel voor zorgen dat we er eigenlijk gewoon naar dag en nacht zijn. Maar we gaan daar ook niet mee overdrijven, want er is een wijze man die ooit heeft gezegd dat overdrijven voor niks goed is.
1: Je moet ook niet voltijds bij iemand zijn, toch? Ik weet niet of dat voltijds bij iemand zijn altijd zoveel kwaliteit oplevert.
0: Ja, de Ruben, het is de kenner, hè.

Pink in haar Trustfall. We zitten met een klein probleempje dat ik ontdekt heb op deze zondagmiddag. Het gaat over Thomas Gray. Thomas Gray is een Franse-Canadese DJ. Die man is geboren in Quebec, 22 jaar. Maar hij mist nog iets in het leven. Ja, misschien een goed lief, dat mist hij misschien ook wel. Maar hij mist vooral ook een Wikipedia-pagina. Ja, er bestaat wel een Thomas Gray, er bestaan er zelfs veel. Onder andere iemand die geleefd heeft in de jaren 1716 tot 1771. Een van de Engelse dichter, klassicus en professor. Ja, die heeft een Wikipedia-pagina gekregen. Maar de man die het eigenlijk ook wel verdient, onze Thomas Gray, niet. Het is in dit geval ook Thomas zonder een H. Dat is belangrijk, want als ik dat intyp in Wikipedia, dan denkt Wikipedia dat ik een tikfout heb gemaakt, maar dat is niet zo. Nochtans valt er heel veel te zeggen over onze Thomas, zonder H dus. Want hij stond op de Moorland deze zomer, dat is toch niet voor iedereen natuurlijk. Net voordat iedereen begon af te tellen trouwens, eind december 2025 naar het nieuwe jaar, was hij aan het aftellen naar de release van zijn nieuwe track, waarmee hij doorgebroken is. Ik heb het dan over Rumours. 61 landen haalde hij de top 10, in de VS bijvoorbeeld, Verenigd Koninkrijk, Canada, Nederland en Zweden. In januari alleen al 5 miljoen streams. Dus ik vind dat daar wel een Wikipedia-pagina mag voor gemaakt worden. Als je toevallig niks te doen hebt vandaag, maak er eens eentje. En ah ja, ik heb er ook nog één. Ik wil er ook eentje.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
14: Vanaf morgen bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: Rudimental, All I Know. Ja, wat ik vooral weet, is dat er een fantastische zomerdag aankomt. Niet één, maar een paar. Vooral volgende week gaat het gebeuren. Ik heb daarnet in de Top Headlines Lore horen vertellen. 30 graden dinsdag. Dat is speciaal, hè? Zo eind september. Woensdag ook al 6, 27 graden bijvoorbeeld. En afgelopen week had natuurlijk onze Erwin, onze weerman, in de ochtendclub dat ook al gemerkt. Want ja, zo gaat dat met weermannen. Die weten dat al een dikke week op voorhand. En zo een zomertje, zo laat in het seizoen, zullen we maar zeggen, wanneer het eigenlijk al herfst is, dat heeft verschillende namen. Je kan het gewoon een nazomer noemen. Een achterzomer heb ik ook al gehoord. Kraanzomer heb ik ook al eens ergens zien passeren. Maar Louis had ook nog een andere naam voor zo'n warm zomerke, een paar warme dagen eind september.
1: Ik vond ook het synoniem oude wijvenzomer daarvoor. Nou ja, ik heb geen idee van waar dat komt. Weet jij dat toevallig?
2: Ja, ik weet het ook niet. Het is een oud spreekwoord, een oud gezegde, maar ik ga eens neuzen. Ik ga eens opzoeken en dan vertel ik dat morgen.
3: Nou, geen probleem. Erwin gaat als huiswerk even neuzen met oude wijven. En hij gaat het ons vertellen. Dat is mooi. Erwin, dank je.
2: Dat gaan we niet doen.
3: Dank je wel. Graag tot morgen, vriend.
4: Je hebt gisteren van ons huiswerk gekregen. Heb je liggen neuzen met oude wijven?
2: Ik heb vooral heel wat opgezocht. Dat is een spreekwoord, een gezegde van vroeger. Dat oudere dames breien in het zonlicht. Zo ergens eind september.

0: speciaal gevoeltje bij Craig David. Het voelt zoals Insomnia. Straks komt Prospadra met Clooney en Free Your Mind. En dan is er één plaats op de Vlaamse snelwegen waar een paar auto's dachten om elkaar een tong te draaien. Maar auto's zijn er zo goed niet in en dan krijg je een ongeval natuurlijk. E314 richting Lummen, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Tieltwingen. Je schuift al aan vanaf Holsbeek, kost je op dit moment een kleine 20-tal minuten extra op die E314 richting Lummen. Verder ook 10 minuten extra op de Brusselse binnenring is het tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. Andere files kost je minder dan 10 minuten op dit moment.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles, meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten, of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Prospa en Clooney en Free Your Minds op deze zondagmiddag. Zeg, kun je een vraagje? Wie heeft er ook alweer het wereldkampioenschap voetbal gewonnen dit jaar? Ik kan me voorstellen dat sommigen nu onmiddellijk roepen. Ah, Spanje natuurlijk. Maar anderen dat toch even moesten over nadenken. En dat is volledig logisch. Allee, nog een andere vraag. Wie heeft er nog altijd geen heupprothese? Allee, toch niet voor zover dat we weten. Ondanks dat volgens mij die heup van haar toch al een paar keer uit de kom moeten geshaakt zijn. En ze was er toevallig bij tijdens de start van dat WK-voetbal. En op het einde ook. Stond ze er op het podium. Ja, dat weet je natuurlijk ook. En dat gaat over Shakira. Oh, het zou zo'n vraag kunnen zijn in blokken. Maar goed. Eer is er nog eens met haar die-die. En met die heupen van haar. Het is maar te hopen dat ze nu niet uit de kom vliegen, hè, zeg.

0: ken hem wel. Ja, het is de DJ W die deze mix gemaakt heeft. Die hoor je vooral passeren tijdens de middag. Samen met Koen natuurlijk tijdens niet zwansen, maar dansen. Maar tijdens het weekend komt de best of the best nog eens terug. Straks na twee uur mag je trouwens een nieuwe mix van DJ W verwachten. En voor twee uur komt Jonas Blue nog even een beetje, hoe zeggen we dat, zeuren over zijn liefdesleven. Top. We make a
1: move. Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Weer een prijzen steken of een plong vervangen, zeg hey.
5: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen de installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
4: Machtig, bij meneer Pastoor.
5: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
7: Wat lief?
6: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
8: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
9: Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Heeft hij u daarnet op de radio gezegd dat Jonas Blue een beetje kwam zeuren over zijn liefdesleven? Jawel hoor, echt waar. Jonas Blue en Perfect Stranger. En nu het toch gaat over een stranger, ja, daar hebben ze al een tv-programma over gemaakt. Dat heet gewoon Blind Getrouwd. En daarin ja, gebeuren ook van alle dingen. Daar loopt het soms eens goed, maar soms wordt daar ook wel een klein beetje gevit op elkaar. Of moet je elkaar leren kennen en ontdek je toch trekjes van de partner dat je denkt van, dat had ik toch liever niet gehad. Ik heb ook nog een klein onderzoekje gevonden van datgene waar koppels zoal vaak ruzie over maken. En in de top 3 staat blijkbaar autorijden. Dat schijnt een ding te zijn dat we commentaar geven op elkaar hoe we dat doen en hoe het vooral dan niet moet. Terwijl, we moeten eerlijk zijn, diegene die op de passagiersstoel zit, weet het ook niet hoor. Maar goed, dan ja. Hoe het er in het huishouden aan toe gaat, wanorde, is ook een van die zaken. Dingen die blijven rondslingeren enzovoort. En blijkbaar ook in de top 3 gaat het vaak over geld. En geld dat wordt uitgegeven door de ene waar de andere niet zo tevreden mee is. En dan staat er natuurlijk een kleine discussie. En zijn er een paar oplossingen voor? Je kan daarover praten, dat helpt ook altijd. Of misschien kan je de truc wel uithalen van One Republic en Alesso. Dat is gewoon een tijdje in elkaars ogen kijken. Dan ontdek je terug hoe mooi dat die ogen zijn. Waarom je ook weer samen bent. Allee, in het geval van Blind Getrouwd, gewoon waarom ze je samen hebben gekoppeld, maar goed. En dan komt het allemaal weer goed. Ah, oh, beetje merig, ik weet het.

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh, oh. Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
8: En nu Lore Bruising, ook in heel Vlaanderen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. Het Vlaamse begrotingsoverleg verloopt erg moeizaam. De regeringspartijen zitten sinds vanmiddag weer samen. Minister-president Diependalen wil tot 2 miljard euro vinden, maar de partijen raken het over weinig punten eens, zegt politiek journalist Karel Latree.
10: Een overleg tussen de kabinetchefs, dat zijn eigenlijk de nummers 2's van de ministers, dat is vanmorgen niet doorgegaan, omdat het geen zin had. Het moest gaan over de verdeling van wie doet wat bij de besparing op subsidies. Elke minister moet zijn deel doen, maar daar is nog grote discussie over. En dat is eigenlijk al sinds vrijdag.
9: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De regeringspartij Vooruit pleit voor meer en betere parkings voor vrachtwagens. Aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen bijvoorbeeld. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak gevaarlijk, zegt ze.
11: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
9: De andere regeringspartijen CD&V en N-VA hebben de resolutie van Vooruit al ondertekend. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden.
8: Als je onderweg bent, is opletten op de Brusselse binnenring. Er is een ongeval gebeurd op de R0 en daardoor moet je vanaf Dilbeek tot Jette, dat is een afstand van 6 kilometer, moet je er bijna een uur bij tellen. Misschien toch nog eens, voor als je geschrokken bent, Brusselse binnenring, Dilbeek, Jette duurt je op dit moment of kost je op dit moment een uur extra. Het is maar dat je het weet.
7: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
8: Aanwezig en de boys van Criss Cross Amsterdam trouwens ook. Glass Animals ook en Another, die hangt hier al ergens rond. Ah, hij komt nu al langs.

Weekend vibes, zoals het hoort op een zondag. Niet te stevig, ook niet te soft. Dankzij de boys van Another and Talk to You. Straks nog onderweg Fats and Small, maar eerst is tijd om nog eens te denken aan die fantastische dagen die eraan komen. Toch zeker qua temperatuur, de Glass Animals, die hebben het in ieder geval al gesnapt. Heatwaves is onderweg in het weekend van Top.

Ja, ik moet ook even daarnet in de top headlines is er geen bericht gepasseerd over AI, maar regelmatig de laatste tijd hoor je wel eens dat AI de boel kan overnemen. Dat kon natuurlijk al vroeger, maar nu gebeurt het ook soms zonder dat iemand een prompt heeft ingegeven en dat is toch nieuw. Hier en daar is al eens een bedrijf gehackt en van die toestanden. En er zijn natuurlijk ook al langer mensen bang dat AI hun job gaat afnemen. Nu, in mijn geval was ik daar altijd nog niet zo bang voor. Geef je toe, zo'n AI-stem, dat is toch iets anders dan dit natuurlijk. Maar nu ik Willy William heb ontdekt, denk ik dat ik toch een klein beetje schrik moet hebben. Willy William en Louise Akke, die regelen het gewoon zelf.

0: Oh, heerlijk. Ik dacht, ik ga wat steun krijgen.
1: Baby.
0: Zie ik daar berichtje via de Topradio B-app van Jordi uit Middelkerke. Skynet AI is there, stuurt hij door. En de Terminator films, ja, vaak bij deze, daarom snap je dus waarom AI de boel moet overnemen. De Terminator films, die zijn echt heel real. Ja, dat is een ding inderdaad. Oh, kom, snel iets anders.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelukkig geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfon Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
8: Vanaf morgen bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69.

Lady Gaga. Iemand die oud wordt, last heeft van korte nachten. Nu denk je dat als je artiest bent zoals Lady Gaga, dat je dat al wel een klein beetje gewoon bent. Maar sinds een paar maanden is ze ook mama. Ze heeft dat heel goed verborgen gehouden. Ja, het is eigenlijk ook via een draagmoeder gebeurd. En de klein kindje, Rose heet die, of heet ze beter, is ook een tijd lang niet te zien geweest. Maar sinds een paar weken laat ze haar kind toch zien aan de paparazzi dan vooral. Hè, want die zijn daar enorm in geïnteresseerd. En ze noemt zichzelf ook altijd Mother Monster. Ja, bij deze klopt het helemaal. Hè. Moeder Monster was daarnet op de radio met The Dead Dance.

0: als je toevallig in de datefase zit, dat is niet gemakkelijk. En wat vooral niet gemakkelijk is, is om aan de praat te raken met iemand. Want wat zeg je natuurlijk, zeker als je een of andere app is, wel, dan zijn er van die cliché-openingszinnen die zo cliché zijn dat je ze best niet gebruikt. Maar eigenlijk ook wel een klein beetje grappig. Ik zeg maar iets. Een klassieker is bijvoorbeeld, is het hier zo warm of ben jij dat? Ook eentje die je eigenlijk niet mag gebruiken, maar in hetzelfde straatje zit. Heb je een kaart? Want ik verdwaal in je ogen. Natuurlijk heeft er niemand een kaart. Ja, iedereen gebruikt de GPS. Allee, kom, nog twee. Deed het pijn toen je uit de hemel viel? Is er ook zo eentje? Of geloof je in liefde op het eerste gezicht? Of moet ik nog eens een keertje langslopen? Ja, kijk, het zijn zo van die klassiekers. Maar ja, dat werkt niet helemaal. Nochtans, Axwell en Ingrosso die gaan straks ook zo'n openingszin op je loslaten. Ze gaan hem ook een keer of 20 herhalen. En als daar de goede melodie onder zit, de goede beat, dan werkt dat wel. Straks ga je het merken. Eerst even meegeven dat je een half uur kan gaan aanschuiven op de Brusselse binnenring door een ongeval dat gebeurd is ter hoogte van Jette. Je schuift al aan vanaf Anderlecht Noord en daardoor draait het daar op meerdere plaatsen in de knoei. De buitenring bijvoorbeeld in Brussel, 10 minuten extra tussen Leonard en Tervuren Vier Armen. En de R20, dat is ook in Brussel, 10 minuten extra tussen de Gentse Steenweg en het Heilig Hart College.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.

Ja, de zon schijnt en jij ook. Oh ja, dat dus. Fantastische openingszin van Axel en Ingrosso is checken wat Eve ervan vindt. Ja, dat is een ja, jawel. Yeah.

koude harten, al zeggen ze toch zelf, van Elton John en Dua Lipa en Cold Heart, maar alleen maar heel veel warme hartjes. Straks voor Swedish House Mafia bijvoorbeeld en Leaky Lee met Happiness Is So Sad. En er komt ook nog voor drie uur een niet zwansen, maar dansen mix aan.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Start het najaar goed.
6: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
8: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
7: Machtig, bij meneer Pastoor.
8: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
9: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Oh ja, de zon op je hoofd, in de auto, liefst een cabrio, dat is altijd wat leuker. En dan dit dat superluid uit de boxen komt, Swedish House Mafia, Leaky Lee. En Happiness Is So Sad. Wat heeft een mens nog meer nodig? Ja, in mijn geval zo'n cabrio, want dat is zo'n klein dingetje. En misschien ook nog een trompetje. Een trompetje afkomstig van DJ W. Dit is een iets zwanzen maar dansen mix.

elke maandag tot donderdag, dan hoor je hem aan het werk. Hier tussen 11 en 1. Samen met Koen, ik heb het over DJ W. Tijdens niet zwansen, maar dansen. En deze Joel Corey en Whisper die zal gegarandeerd ook nog wel eens passeren in de show. Trouwens, zo fluisteren, niet iedereen is daar even goed in. Ik heb zelfs ooit iemand gekend die dat absoluut niet kon. En ook Usher is iemand die dat niet echt goed kan. Zelf niet. En hij laat ook graag anderen schreeuwen.

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: 3 uur gepasseerd, dan is er Loren met de Top Headlines.
2: Een goeiemiddag. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief is. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada beginnen de mannen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij rekent op zijn team.
3: Diepe finale rijden, dat zou moeten lukken. Dus voor de rest is het vooral aan de andere jongens om de situatie onder controle te houden. En aan mij is het vooral om de koers goed te lezen en op het juiste moment toe te slaan.
2: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
1: Door een eerder ongeval moet je 20 minuten aanschuiven op de Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Jet op dit moment.
0: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
1: Armin van Buuren had een plan. Welk plan dat was, dat ga je straks ontdekken na onder andere Sam Harper en Just a Little. Goedemiddag.

Armin van Buuren komt met een nieuw audiovisueel project. Ja, dat is een hele mond vol eigenlijk. Hij heeft het ook zelf bedacht. Het komt erop neer dat er morgen een ongeveer 10 minuten durende mini-documentaire uitkomt waarin Armin van Buuren een paar psychologen onder de arm heeft genomen. En heeft die psychologen vooral laten kijken naar het publiek. Ja, wat steken ze wel uit als je aan het kijken bent naar een DJ? Zelf zegt Armin erover dat we heel veel praten over die DJ die daar achter de tafel, achter de draaitafel staat. Of de DJ's of hetgene wat er gebeurt op het podium. Maar wat gebeurt er vooral in het publiek? De magie in het publiek? Ja, daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. Ik heb eens even nagedacht van, ja, wat steek je zo wel uit als je zo zit te kijken bijvoorbeeld naar een of andere DJ of je staat daar in de grote massa bij de Morelands. Ik denk dan roepen in iemand zijn oor, dat is een van de zaken die je af en toe wel eens doet. Een van je vijf beste moves bovenhalen, want dat is vaak ook zo. Hè. Moet daar eerlijk in zijn, zoveel moves hebben de meeste mensen nu ook weer niet om boven te halen tijdens een of andere set of tijdens een of ander concert. Maar zijn er zo nog een aantal zaken die je uitsteekt? Wat doe jij zoal als je op de dansvloer staat? Dat mag tijdens een of ander festival zijn, dat mag ook gewoon in een of andere kleine discotheek zijn. Wat steek je dan zoal uit? Bijvoorbeeld kan ik al zeggen, als de vriendin vraagt om in je nek te gaan zitten, dan zeg ik meestal nee. Dat is dus iets wat ik niet uitsteek, maar sommige mensen doen dat wel. Wat steek je zoal uit? Ik vraag het voor een goede vriend van mij, Armin van Buuren, die het allemaal samen met een paar psychologen heeft onderzocht. Je mag het doorsturen via de Topradio BE-app. En als je jezelf niet goed kan inbeelden, zo'n groot concert, wel kijk, ik ga een beetje helpen. Zie. Met onder andere Armin van Buuren, die er straks al aankomt met zijn Come Around Again. En dit brengt je ook al meteen in de stemming. Dit is Burns en Talamanca. Goh ja, wat steek ik uit op de dansvloer? Niet zoveel eigenlijk.

0: As I Come Around Again was dat. En ja, morgen komt er een mini-docu-reeks uit. 10 minuten ongeveer gaat elke aflevering duren. En het gaat over de psychologie van de dansvloer. Dat is ook de titel trouwens van die mini-documentaire. Hij heeft daarmee samengewerkt voor een aantal psychologen om vooral te onderzoeken wat er vooral gebeurt op die dansvloer. Er bestaat ook al sinds een paar dagen een trailer vinden. Die duurt trouwens ook een minuut. Dus 1 minuutje heb je eigenlijk al cadeau gekregen als je het zo bekijkt. En ik vroeg aan jou, ja, wat gebeurt er eigenlijk op die dansvloer? Wat voor een magie is dat? Wel, als het van Ian afhangt uit Outturnout, hij denkt dat hij dat niet gaat willen zien, zit hij er al bij. En Stien uit Mechelen heeft ook nog een bericht gestuurd via de Topradio BE-app. Ze zegt, ik vind het raar dat tegenwoordig heel veel mensen heel de tijd naar die DJ's staan te kijken. En dat ze dus niet gewoon een babbeltje doen met elkaar, of dat ze gewoon niet naar elkaar zitten kijken. En wel, de beste Stien.
1: Dit is top!
0: Ik denk dat er een beetje van afhangt wie de DJ is. In het geval van Bebe Rexha, ik zou ook kijken hoor.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
5: Dit is Top. We make
6: a move. Er is genoeg voor iedereen.

0: Enorm hit is het geweest, deze Shaboozy, A Bar Song.
1: Everybody at the bar getting tips.
0: Maar is het nu eigenlijk heel moeilijk om zo'n track te maken? Ah, wel, het antwoord is nee. Je moet gewoon een klein beetje geluk hebben eigenlijk. En misschien ben je wel iemand die af en toe zijn eigen muziek maakt. Dan heb je jou nodig. Het is vooral Wouter eigenlijk die je nodig heeft voor de partyroom. Want elke dinsdag tussen 6 en 7, dan wordt er een nieuwe talent aan je voorgesteld. Dat hoeft niet per se een DJ te zijn, gewoon producer in het algemeen. Als je toevallig iemand kent of je steekt zelfs af en toe wel eens een paar tracks in elkaar, dan moet je dat zeker laten weten via onze website stopradio.be. Want dan belandt die misschien wel in goed bevonden in 30 seconden. Het idee is super simpel eigenlijk. Een track die nog nooit op de radio is geweest, die krijg je dan 30 seconden te horen. En de rest van Vlaanderen bepaalt dan of hij goed genoeg is of niet. Maar dan moet je hem natuurlijk wel doorsturen. Hè. Het kan heel de tijd via onze website topradio.be dus.

Rihanna, Only Girl in the World. Ja, Rihanna zelf is ondertussen al 38, maar ze heeft al ook al 3 kinderen op de wereld gezet, dus ze weet echt wel wat ze moet doen natuurlijk. En mama van 3, onder andere dochter Rocky Iris, is 11 maanden ondertussen. Riot, die is 3 jaar. En dan is er ook nog een zoon. En als je van plan bent om binnenkort kinderen te krijgen, ik zeg het voor alle leerkrachten enzovoort en allerlei andere mensen die de naam van je kind moeten uitspreken, denk daar eventjes over na. Want in het geval van de zoon is het RZA of RZA. En iets in mij zegt dat het allebei niet klopt. Maar ja, kijk, dat krijg je dan later ook. Hè. Dus denk daar toch ook maar eventjes over na. Het is een gouden tip voor de rest van het leven van je kinderen. Trouwens, straks onderweg The Weeknd, Take My Breath. Ook nog Shine, dat is onze top tune of the week van Yugo. Die komt ook nog langs, samen met David Guetta trouwens. En als je onderweg bent, kan ik je mee...

0: en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Shine gaat in orde komen, hè, dankzij David Guetta en Jugel. En vooral ook dankzij die oude wijvenzomer die er aankomt. Want dat heb ik onder andere geleerd dankzij de ochtendboys Louis en Brian tijdens de ochtendclub natuurlijk. En vooral dankzij onze weerman. Want het gaat ook volgende week super warm worden. Hè. Dinsdag tot 30 graden. Ze blijven dat volhouden, dus we gaan ervan uit dat het ook echt zo gaat zijn. En je hoorde net onze toptune of the week, Shine. En als je er al iets meer dan 5 minuten bij bent, dan heb je daarnet ook The Weeknd horen passeren met Take My Breath. Op een zondag, 27 september. Dat kan toeval zijn, maar nu komt er nog eens een weekend aan. Dit is ook The Weeknd, maar dan wel van Michael Gray. Dat kan toch geen toeval zijn, hè? Maak je mij niet wijs.

het is nog niet gedaan, hè? Het weekend is nog belangen niet gedaan. Straks om 7 uur bijvoorbeeld is er de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe. En om 5 uur de Global Dance Chart met Koen.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Zeg, Sjokke, zijn jij nu al terug met je camionet?
2: Camionet? Een Vlamionet. Sinds dat ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes, RD.
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een camionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe versta ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je camionette, een zak slimmer.
8: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
9: Wat blief?
8: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
11: Dit hoor je op Topscherm.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Morgen een nieuwe dag. Morgen een nieuwe dag waarbij het ook weer gaat gaan over dat tekort aan geld bij de regeringen van ons land. Want vanmiddag heeft onder andere de Vlaamse regering samengezeten. Een aantal topministers hebben daar hun ding gedaan, maar ze hebben vooral eigenlijk niet veel gedaan, want ze zijn terug uit elkaar gegaan. Er is geen akkoord bereikt en dat heeft er vooral mee te maken dat blijkbaar zo goed als elke partij geen water bij de wijn wil doen, zoals we dat dan spreekwoordelijk uitdrukken. Ja, het heeft er misschien ook al mee te maken met het feit dat het gewoon schitterend weer is. En die mannen denken van, goh, we komen er hier toch niet uit, we kunnen maar een terrasje gaan doen. Dus ik moest er een of andere minister luisteren, wel een ideetje. Misschien moet je in plaats van die das gewoon rond je nek te knopen, moet je die eventjes rond je hoofd knopen. En dan een mix aanzetten van DJW, niet zwanzen, maar dansen. En dan moeten we er vooral ook voor zorgen dat iemand dit ook filmt, dat wij er ook iets aan hebben natuurlijk. Dat is dan entertainment voor de volgende dagen. Het begrotingstekort gaat er niet mee opgelost zijn, maar kijk, we hebben onszelf dan toch geamuseerd.

Elke maandag tot en met donderdag tussen 11 en 1 tijdens de middag kan je luisteren naar Koen, maar vooral ook naar DJ W en zijn niet zwanzen, maar dansen mixen natuurlijk, zoals er hier af en toe ook een paar passeren tijdens het weekend. Vooral op zondag natuurlijk. En je kreeg het er net ook eentje voorgeschoteld. Het is fantastisch weer daarbuiten. Ik hoop dat je ervan kan genieten. Ik heb al een foto gezien van Christina, die al op dit moment aan de aperitief zit en ze heeft gelijk. Als jij dat ook aan het doen bent, stuur het gerust door via de app.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Lore Bruising, 4 uur met de Top Headlines.
5: Goedemiddag. Het overleg tussen de topministers van de Vlaamse regering is opnieuw afgebroken. De kabinetschefs van de drie regeringspartijen zetten de gesprekken nu verder. Wanneer de ministers zelf dan weer rond de tafel komen, is niet duidelijk. Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. Wij kijken vooral uit naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij ziet een unieke kans om na de tijdrit ook deze titel te pakken.
6: Elke wereldtitel heeft een ander verhaal en heeft een ander randje, laat ons zeggen. Dus ja, deze zou extra speciaal zijn ook. Want ja, het is toch een kans, een unieke kans met dat hij er niet is, dat iemand anders hem kan dragen en hem kan pakken. Dus we moeten die kans proberen te grijpen.
5: Maar er zijn nog meer kanshebbers, zoals de Mexicaan Isaac Del Toro en de Nederlander Mathieu van der Poel.
7: Het zal sowieso niet makkelijk zijn om met de juiste aanvallen mee te gaan. Het zullen ook heel veel zijn natuurlijk, dus het is een beetje gokken.
5: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen. En meestal droog rond 21 graden.
3: Dit is Top! Kurt Vermeijeren.
4: Dit uur beginnen we met een DJ die een vies restaurant gekocht heeft. Nee, het is niet Scooter. Het is Lost Frequencies. Top!

Dit is een nieuwe, sinds een drietal weken is hij uit van Miley. En ik moet Miley zeggen zonder Cyrus, want ze heeft dat om een of andere reden niet zo graag meer. En dit is dan Licious, maar ook al met DJ erbij. Dan krijgen we DJ Licious. Dit is I Hear You Calling in het weekend van Top.

DJ-licious. And I hear you calling. Er is hier een fantastische lijst die we presenteren zo tegen het einde van het jaar. Zo de laatste twee weken voor de start van de kersvakantie. Dan krijg je van ons altijd de Dance Top 1000. Maar je kan daar eigenlijk altijd van genieten. Via onze online zender, de Dance Top 1000. Daar krijg je al die 1000 tracks in een enorme loop. Telkens na elkaar weer. De lijst staat trouwens ook op onze website topradio.be. En daar is natuurlijk ook straks vanaf 7 uur de Dance Top 1000 shuffle. Waarin we een aantal van die tracks naar boven halen. Maar nu ga ik dat ook al eens doen. En dat heeft er alles mee te maken dat het deze week de week van het hart was, maar specifiek van het vrouwenhart. En ja, mij al een klein beetje kennen natuurlijk. Als het over vrouwenharten gaat, dan kan ik dat niet laten liggen natuurlijk. Hè. En in die lijst, in die 1000 tracks, zijn er natuurlijk een aantal tracks te vinden waar het hart heel duidelijk in te horen is. Ja, er zijn nog romanticussen, hè, zoals Lucas en Steve bijvoorbeeld. En in Heart First. Deze staat trouwens in de lijst op 526, maar als jij dat wil, dan kan die straks helemaal te horen zijn. Maar dan moet je er wel voor stemmen via de Topradio BE-app en dan moet je een 1 doorsturen. Maar ik heb nog een hartje gevonden in de lijst.

Hij is wel beland op het getal van de duivel eigenlijk. 666, maar goed. Alan Walker en Diamond Heart staat dus ook in de Dance Top 1000. En als je die over een kleine tiental minuutje helemaal wil horen, ja, dan moet je een 2 doorsturen. Nu staat jou eigenlijk om te stemmen welke track uit die Dance Top 1000 mag er nog eens passeren. Ga je voor Lucas en Steven Heart first? Moet je een 1 doorsturen of toch Diamond Heart van Alan Walker? Nu een 2 doorsturen via de app.

0: welke track uit onze Dance Top 1000 mag je passeren over een kleine vijftal minuutjes? Ga je voor nummer 1, dan wordt het Heart First van Lucas en Steve. Of ga je toch voor Diamond Heart van Alan Walker? Ja, dan moet je een 2 doorsturen. Dat kan nu als bericht via de Topradio BE-app. 1 of 2 is nu welkom.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.

Jij kan stemmen via onze app. Als je ging voor nummer 1, dan wordt het deze Heart First van Lucas en Steve. Ja, en als je stemde voor nummer 2, dan wordt het Diamond Heart van Alan Walker. Het heeft alles te maken met de Dance Top 1000, die heerlijke lijst waar jou altijd mee plezieren, vooral de eerste weken van december natuurlijk. Je kan daar nog altijd van genieten, dag en nacht, via onze online zender Dance Top 1000. En vandaag heb ik daar 2 tracks uitgehaald, omdat het de laatste dag is van de Week van het Hart, en specifiek het vrouwenhart. Het gaat eigenlijk over de gezondheid, hè? Het gaat over de gezondheid van jouw vrouwenhartje. Daar gaat het eigenlijk echt over. We hebben dan maar gelinkt aan 2 tracks waar hart duidelijk in te horen is. En bijvoorbeeld Wietse, als het van hem afhangt, dan gaan we voor nummer 1. Dat wil zeggen dat Lucas en Steve passeren. Maar ik heb die opvallend vaak zien binnenkomen eigenlijk. Onder andere ook Kimberly, Lenny, we zien nog allemaal, Christine, hebben daar ook voor gestemd. Er zijn eigenlijk opvallend weinig stemmen binnengekomen eigenlijk voor die track van Alan Walker. Dus ja, kijk dan. Is duidelijk natuurlijk. Hè. Lucas en Steven, Heart First is de duidelijke winnaar van deze kleine battle.

0: Het moet een heerlijke brainstorm geweest zijn. Infinity Inc. en Infinity.
1: Wordt topstudent 2026.
0: Ja, en hier hebben we ook over gebrainstormd. We zijn vooral op zoek naar jouw gênant studentenverhaal. Als je er toevallig eentje hebt en je zit nog op dit moment op kot, nu niet waarschijnlijk op deze zondag, weet ik ook wel, maar je bent aan het studeren en je hebt ondertussen al een kot gevonden, dan zijn we naar jou op zoek, want dan is het eigenlijk jouw week. Jouw week om dat gênante verhaal van het afgelopen schooljaar, of misschien wel het gênante verhaal van deze zomer, al ja, kijk, om dat door te sturen via onze website topradio.be, want je kan er een heus kotfeest mee winnen.

0: persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
3: Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
9: Dit is top.

Zo heel af en toe moeten we jou verwennen. En af en toe is eigenlijk een understatement. We verwennen je eigenlijk dag en nacht met de fantastische toptracks die passeren. Maar vooral op vrijdag natuurlijk is er in de ochtendclub zoiets over 8. Volle gas vrijdag. Brian en Louis die maken dan het beste ervan. En die zorgen ervoor dat je eigenlijk die vrijdag al een beetje bij het weekend rekent. Ook al moet je dan misschien nog uren op het werk zijn. Als je toevallig een aantal volle gas vrijdagjes van de afgelopen vrijdagen, moeilijk gezien. Maar als je die dus gemist hebt, dan kan je die vinden op topradio.be. Daar kan je die dus van afgelopen vrijdag en de vrijdagen daarvoor herbeluisteren. Op dit moment zijn er al 3 gepasseerd en er gaan er nog heel veel bij komen. En tijdens de middag zorgen we ook ervoor dat jouw oortjes geswanjeerd worden met heerlijke muziek, dankzij onze DJ W en Koen tijdens Niet Zwanzen Maar Dansen. Die mixen, die kan je niet vinden op onze website of in de Topradio BE-app, maar ze passeren af en toe wel eens. Zoals nu bijvoorbeeld.

Ja, ik weet het, is de laatste mix van DJ W van Niet Zwanzen Maar Dansen die je vandaag hoort. Maar morgen is het maandag en morgen om 11 uur is er al een nieuwe aflevering van Niet Zwanzen Maar Dansen met onze Koen en DJ W uiteraard ook. Dadelijk onderweg Joel Corey, Stay a Little Longer. En ik zou dat ook maar doen, want daarna komt er nog een zot verhaal. I was

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
3: Ga zo wakker, ja.
4: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voel je, Rudy.
0: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Start het najaar goed.
6: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister op Schaamteloos.

Ja, blijf je nog eventjes. Dat is eigenlijk de boodschap van Joel Corey daarnet. En stay a little longer. En dat is misschien iets wat ook wel gaat gezegd worden een van de komende dagen in Dadizelen bij Moorsleden. Want daar zijn Jens en Lien getrouwd. Afgelopen zaterdagochtend, gisteren dus, is het gebeurd. Op de klassieke manier. Je hebt dan het trouwfeest. Je moet dan op een gegeven moment ook nog de foto's nemen. Dat is meestal ervoor eigenlijk. Maar goed, op een gegeven moment is het dan het trouwfeest. En dan kom je heel laat thuis, dus deze nacht, zijn Jens en Lien thuisgekomen. En is er gebeurd datgene wat je wel eens kan voorhebben als je veel vrienden hebt. In hun tuin staat er een soort van kapel. Die, als ik zo voortga op de foto's, volgens mij moet het puntje van de kapel, de bovenkant, ongeveer overeenkomen met het plafond van de eerste verdieping. Dan zit je toch al redelijk hoog. Daar staan daar 350 bierbakken, waarmee ze dus een grote kapel hebben gebouwd. In het midden zit er ook een kruisbeeld in. En al die flesjes die in die bierbakken zaten, ik heb het even uitgeteld, dat zijn er 8400. Als je 350 bierbakken hebt, kom je aan 8400 flesjes. Die liggen allemaal gewoon los in de tuin. Kwestie van een klein cadeautje te geven aan de vrienden. Hè. Het klinkt als een heel goed mopje, maar moest er toevallig iemand van de collega's aan het luisteren zijn? Hè? Ik weet, het is goed weer, maar toch. Hè. Ik ga niet trouwen. Ik ga dat ook niet doen, een van de komende maanden of zo. Ja, maar ja, ik ken dat hier al. Voor je het weet, begint iemand een gek idee in zijn hoofd te halen. Staat helemaal een tuin vol van die bierbakken. Ik ga gewoon goede tracks spelen, zoals Becky G bijvoorbeeld, die er straks aankomt met Aranka. En dit is uiteraard Dahul en Meet Her at the Love Parade.

de ideale voorbereiding op een fantastisch nazomerken. Dat eraan komt natuurlijk volgende week. Onder andere, wij gaan je ook voorbereiden op een heerlijke avond met onder andere de Dance Top 1000 Shuffle. Christophe Abt zorgt daarvoor straks vanaf 7 uur. Maar dadelijk, over een paar minuten, is Dan Koen met de Global Dance Chart. Dus ik wens je heel, heel veel plezier met hem. En vooral geniet van.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Stop in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
3: Goedemiddag. De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen, nadat ze zo'n uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers is het wel nog te vroeg. Politiek journalist Karel Latree.
4: Na een stevige discussie over subsidies, welke minister bespaart hoeveel, zit de kern van de Vlaamse regering nu opnieuw samen als een kleine groep. De belangrijkste ministers van de regering Diependalen. Pas als daar wat vooruitgang geboekt wordt, komt de hele regering opnieuw samen om de finale eindsprint in te zetten.
3: Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. De politie kreeg een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
2: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: Wij kunnen het moeilijk geloven als we het zelf uitspreken.
1: Wel, ik zal het in jullie plaats doen. Het weekend van Top is helemaal begonnen.
0: Ik denk dat Koen het als eerste heeft uitgesproken.
1: Helemaal Koen van der Sloten, aangename kennismaking. De GDC 40. Hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. De Bausa, Magnetic. Number 2. Swedish House Mafia met Licky Lee. Number 1. 7 weken bovenaan Jugal. En dan kunnen wij beginnen aan een nieuwe lijst.
0: Ja, het is nieuw. Dus nieuw is altijd afwachten, toch?
1: Al hebben zij de afgelopen 29 weken zich wel helemaal thuis gevoeld. Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is Save Me Tonight.

Als je aan het weekend denkt, dan denk je misschien aan toestanden zoals in Gent en Leuven. Ook in Brugge zag ik filmpjes opduiken van een feestende massa studenten. Maar het kan ook gewoon op het gemakje zijn. S.G. Lewis...

0: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfond Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De mystery dutches van Connections.
9: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
10: Doe me, gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
12: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise.
12: Mm-hmm.
13: En dan ook nog 2...
12: Was dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1.
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op het eten? Of?
13: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
14: Oh.
15: Oei.
14: Met een enkel.
15: Schat, ça va?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Thies bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
17: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
18: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

zou de naam Fisher te maken hebben met het feit dat hij in het verleden heel vaak in de zee te vinden was, want hij surfte heel vaak, is ermee gestopt om zich helemaal te kunnen focussen op de muziek. Fisher

0: Wat zou jij vragen als je aan David Guetta één vraag mag stellen? Je moet daar volgens mij wel goed over nadenken. Een van onze producers die heeft de vraag gesteld. Hoe is het allemaal begonnen?
1: There was no money, there was no fame. It was pure passion. There was no way you could be famous or rich by being a DJ. This didn't exist.
0: Ik had nu wel wat sappige details verwacht eigenlijk. Maar goed, het weekend. Hoe moet dat klinken? Wel volgens mij zoals dit.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister op Schaamteloos.

Het zou kunnen dat je deze week ook gelezen hebt op de sociale media van Top op Instagram, Facebook. Calvin Harris, hij heeft het gedaan, heeft een record op zijn naam staan. 1,6 miljoen mensen heeft hij gewoon kunnen doen dansen tijdens een DJ-set. Ongelooflijke beelden. En als je zotte beelden wil maken, dan moet je volgens mij deze eens opzetten. Dimitri Vegas en Pat B.

0: Met vandaag in de uitzending ook wijze woorden van Peggy Goe.
1: If you're gonna make bad decisions, at least look good doing it.
0: Peggy Goe, iemand die gewoon een goesting doet, dus voilà, dat is duidelijk.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
6: Een goede avond. De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latree.
7: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
6: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De dood van de peuter in Bertum is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
8: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Bertum en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
6: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij een luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. Ze kregen melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. En in Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders uit de zaal. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.

0: Deze week stijgt ze 9 plaatsen. Becky Hill. Al doet ze het niet helemaal alleen, samen met Sonny Federa, die altijd hetzelfde moet hebben als hij een DJ-set gaat spelen.
1: On my rider is a lot of tequila. I like vodka too. Yeah, that's what's on there.
0: Ja, dat is goed, maar ik heb dat niet in huis. Oei.
2: Ik ben niet verslaafd aan...

Deze Cameron Whitcomb heeft toch zijn muzikale stempel kunnen drukken op deze nieuwe Marshmallow en Hallo. Niet hallo, maar hallo. Dus niet met een A, maar met een O. En dit is Another, ook met een O.

0: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Hallo.
0: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
1: Ja, ik wil autotechniek studeren.
0: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
1: Nou ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
0: Ja.
1: En dan krijg ik misschien wat centjes.
0: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

dezelfde geweldige feel-good vibe bij deze Culture en Hey Everybody Back in the Dance op 11 beland. Wil zeggen dat wij aan de top 3 gaan beginnen. Wat zeg ik nu? De top 10 gaan beginnen en de top 3 van vorige week er is gaan bijhalen. Oh, mooi uitgelegd. Moet ik iets mee doen? Number 3. De Bauza. Number 2. Swedish House Mafia met Licky Lee.

beginnen aan de... Ik kom! Mannen, is lang geleden. Het is Age Ring.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Adverteren doe je op Topradio. Details op Topradio. We make you move. Top.
1: Met een wistje datje, want in het dagelijks leven heet hij Florent Hugel. Het is dus Hugel geworden, al was dat niet helemaal de bedoeling.
2: When I met my manager and I signed with them, the guy was like, yo, I'm gonna sign you, but you cannot be called Hipshaker. It sounds like a farmer name.
1: Wat zegt hij nu? Hipshaker.
2: So what's gonna be my name? And he was like, well, what's your name? And I was like, Florent Hugel.
1: Hugel.
2: And he was like, Hugel is great, let's do that. It sounds like Chanel. And I was like, ah, cool.
1: Allee, we gaan hem spelen. Dit is Hugel.

Je zou denken, na een tijdje ben je dit toch kotsbeu, maar nee, het blijft goed. Deze De Bausa en Magnetic wel één plaats moeten afgeven en zo op nummer 4 beland in de GDC 40. Wil zeggen dat wij kunnen beginnen aan het beste van het beste met Kygo en Max Magno. Take

Dit is het ogenblik dat heel veel mensen zweetpolletjes hebben, want ga je het halen, ga je het niet halen, val je buiten het podium, ben je uit de lijst gevlogen of blijf je gewoon op één staan? Alles is mogelijk. En staan ze dus 7 weken op één, wat ze al gedaan hebben, of doen ze er gewoon nog een weekje bij? Dan mogen ze zeggen dat ze 2 maanden lang op 1 hebben staan pronken. Hugo en Ultra Nate, jawel, ze doen het 8 weken. Number 8.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: 7 uur, goedenavond. Top headlines voor jou.
2: Goedenavond. De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
3: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
2: Er blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man wilde een wagen inhalen, maar botste daarbij op een auto die uit de andere richting kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De dood van een peuter in Bertem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
4: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Bertem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
2: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders de zaal uit. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had eerder al zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken. Maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
0: Dit is Top! Christophe Abs.
1: Met zowel Let's Go als Toe Fabiola dit uur. Duim en vingerslikken is dat. Ook Denzel komt voorbij en die van Mojo mogen starten. Chillin', welkom!

familie van Mojo al sinds 2003 officieel uit elkaar, maar ze hebben nog steeds een goed contact. En wie weet, zo'n eenmalige samenwerking in de toekomst, dat zou best wel iets leuks kunnen opleveren als je fan bent van de muziek van Mojo. Naast de iconische Lady dus ook een klein hitje met Chillin', wat dus ook in de Dance Top 1000 terug te vinden is. Zondagavond, fijn dat je voor Top kiest. Jij luistert Dance Top 1000 Shuffle. Al de tracks uit de Dance Top 1000 van Top in willekeurige volgorde is dat. Met nu David Guetta, waar het toen allemaal zowat mee begon voor de man. Love is Gone met Chris Willis.

Ja, die van de Chainsmokers hebben al vaak toegegeven in interviews dat ze toch wel een haat-liefdeverhouding met de track hebben, omdat het hen bijna had bestempeld als een eendagsvlieg. En dat zijn ze absoluut niet. Denk maar aan Tomorrowland, laatst waar hun livesets en de massale meezinger bij de hit Closer met Halsey toch wel viraal gingen op sociale media. Je hoorde hashtag selfie in de dance top 1000.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Top! We make you move. Jouw zondagavond bij Top. Dance Top 1000 Shuffle.

Zora is nog altijd in de house. Vorig jaar is ze 50 geworden, hè. En zo even tussen ons. Vroeger had ik een enorme crush op Zora. Maar wie niet, hè? Schoonmadam toch nog altijd, trouwens. I'm on fire van Too Fabiola. Peter Lutz nu en zijn madame van Let's Go. Evi, Jelle en nu Nikki is dat. Gone!

Witch Doctor. The Witch Doctor.

0: Doctor, The Witch Doctor, The Witch Doctor, The Witch Doctor.
1: Met nu al Halloween in het achterhoofd, The Witch Doctor van Armand van Helden. Ik vind dat een geweldige periode, Halloween. Ik kijk daar nu al naar uit. Een dagje attractiepark met al die griezelige spookhuizen met de twee dochters. Zo wat een jaarlijkse traditie is dat geworden. Leuk. Big Orgas heb ik voor jou in de Dance op 1000 Shuffle. DJ Furex en Red Shark.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Top. Dit is Top. We make you move. Dance Top 1000 Show.

Ja, die van MGMT deelde nog niet zo heel lang geleden via sociale media al enkele updates en beelden vanuit de studio, wat erop wijst dat er snel misschien wel eens nieuwe muziek zou kunnen aankomen. Electric Feel, die is legendarisch en heeft dus absoluut zijn plaatje verdiend in de Dance op 1000 Shuffle. En dat kunnen we ook stellen van Justice en Simeon. We are your friends.

Milk and Sugar, Let the Sunshine In. 2 voor de prijs van 1. David Guetta haalt het gewoon opnieuw in de shuffle dit uur. En dit keer dus met The World Is Mine. Dat is toepel genieten. Enjoy!

0: Plus en de Topradio BE-app.
1: Top headlines van 8, dat krijg je van Bart. Goedenavond.
2: Goedenavond. Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, ze lagen vanmiddag zelfs enkele keren stil. Politiek journalist Karel Latré.
3: Ik citeer iemand die er vandaag de hele dag bij was. Dit was de dag van de stilstand. En dat is erg, net voor de deadline. Je moet al gaan nadenken of er een soort crisismodus is als je nog niet met je hele regering bent samengekomen de dag voor de deadline.
2: Want morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man haalde een wagen in en botste frontaal op een tegenligger. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. En de Rode Duivels zullen het morgenavond in hun wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw zonder Leandro Trossard en Mike Penders moeten doen. Dat heeft bondscoach Mark van Bommel gezegd. De twee raken niet fit voor de wedstrijd van morgen. Ze waren er vrijdag ook niet bij tegen Italië. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maximaal tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maximaal rond 25 graden.
0: Dit is Top! Christophe Abs.
4: Met muziek van Tamcraft en Loneliness, Fish Go Deep van The Cure en Cast. Dat is een leukje in de Dennis Ferrer remix. En de kop eraf met Daan dit uur.
0: Top.

De soep stond thuis op het vuur en er was blijkbaar een acuut probleem of een ruzie in de keuken. En Daan zei destijds, geef me 15 minuten, ik ga het probleem oplossen. Hij dook zijn kelderstudio in en schreef binnen die exacte 15 minuten de volledige basis voor die Swedish designer drugs. De perfecte balans tussen vriendelijkheid, spielerij en waanzin komt uit de mond van Daan zelf. Zondagavond, dat is shuffelen doorheen het leukste lijstje hier bij Top It. Dat is de Dance Top 1000 met nu Moloko en Sing It Back.

is de meest gestelde vraag aan het duo. Zijn jullie samen? En het antwoord is stevast een duidelijke nee. Hoewel de chemie op het podium spat en ze de ultieme definitie van hun eigen hit Best Friend belichamen, hebben ze dus geen romantische relatie, die twee. Ja, de reden dat we kunnen samenwonen, reizen en werken zonder elkaar te vermoorden, dat is juist omdat we zo totaal verschillend zijn. En dat is hun gouden regel. Als een muzikaal idee hen niet allebei dol enthousiast maakt, dan gaat het onherroepelijk de prullenbak in. Sophie Tucker en The Best Friends. Jubel nu, Dancing in the Moonlight.

0: Morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Top, we make you move. Jouw zondagavond bij Top.

Tom Crafts op 15 juli 2024. Onverwacht overleden en dat op slechts 49-jarige leeftijd. Loneliness, een onsterfelijke status heeft dat nummer. Ik had hem beloofd er straks in de Dance Top 1000 Shuffle. Fish Go Deep van The Cure en The Cars in de Dennis Ferrer remix. Naar Regard and Ray met Secrets.

Nederlandse en Belgische festivals hebben ze deze zomer plat gedraaid, die van Lucas en Steve. En leuk om te weten, op 21 oktober keren ze na een tijdje afwezigheid terug met hun eigen exclusieve show tijdens het Amsterdam Dance Event in Eiland. Weet je dat ook meteen. Heel wat Vlamingen die dan afzakken naar Nederland die periode om dat mee te maken, dat Amsterdam Dance Event. Ik heb Deadmau5 voor jou, Faxing Berlin. En jij luistert Dance op 1000 Shuffle bij Top.

Always and Forever Chocolate Puma. Een van de meest iconische crossovers uit de dance music. Dat is toch wel cinnamon. Felix de House Cats Heavenly House Mix.

Dave McCullen en zijn bitch. De Dance op 1000 Shuffle gaat door tot middernacht. Ikzelf mag er nog eentje instarten voor jou en dat is deze Technotronic en Get Up. Nog een hele fijne zondagavond en werkweek toegewenst morgen en maak er nog iets leuks van.

0: Goedenavond. Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krivits van CD&V.
1: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naast die feiten.
0: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens zijn bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om hem om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Frankrijk heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige periode bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
2: Dit

0: jouw zondagavond bij Top. Het beste uit de Dance Top 1000. Dance Top 1000 Shuffle. We make you move. Top!
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.